Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Hi, I'm Rachel Kane and you're listening to Crossroads Country Radio.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Thou shalt never love another.

0: Haley Leaf. For all the seasons in the year, you are right at home on Crossroads Country Radio.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: four, three, two, one.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Jackson met zijn Summertime Blues. Ik zeg welgemeend goedemorgen. Deze zondag de 4e oktober. Nationale Dierendag. Dus ik zou zeggen, vergeet uw huisdieren niet. Maar goed, het kan ook zomaar 7 oktober zijn. Maar dan luistert u naar de herhaling van deze show. Ja, Alan Jackson. Hoe kom je nou op de keuze van Alan Jackson met Summertime Blues? Nou, ik weet niet of u het weer gezien heeft gisteren. Ik denk niet dat u met de oogkleppen opgelopen hebt. Maar voor de mensen die visueel gehandicapt zijn, ja, die zien dat natuurlijk niet. Maar die merken dat natuurlijk wel aan de temperatuur. Maar vandaag biedt ons ook zo'n dag. En hoe de dagen er verder van de week uit gaan zien, dat hoort u rond de klok van 10:30 met het CCR weerbericht. En Alan Jackson, ja, ik hoorde hem al verschillende malen van de week voorbij komen. Bij Wendy in de auto. Wendy die heeft helemaal Alan Jackson ontdekt. Dus die is momenteel het hele oeuvre van hem aan het beluisteren. En vooral de uptempo nummers vindt ze wel leuk. Chattahoochee. En daar doet deze Summertime Blues ook in mee. Dus ik denk, nou, ik ga maar eens met Alan Jackson openen. Dus bij deze en dan weet u ook de gedachte erachter. De volgende heb ik gewoon gekozen omdat die zo mooi is. U gaat namelijk luisteren naar Tammy Coran met Love Won't Let Me. En voor de rest, ja, u kunt rond 10:30 of na het weerbericht de 3 nummers met 1 overeenkomst horen. En we hebben een aantal verzoekjes binnengekregen. Ik heb vandaag geen dubbeldraai, maar wellicht ontstaat er gewoon eentje. Maar dat zien we later in de uitzending wel. En natuurlijk de country verjaardagen. Daar draai ik ook een persoon van die deze week jaar was geweest. En dat zijn vaak mensen die er nog zijn of die er niet meer zijn. Goed, tijd voor Tammy. Ik zou zeggen, neem een lekker bakje koffie. Kom er gezellig bij zitten. En mocht u wat willen horen, de verzoeklijst is open.

naam die je niet vaak thuis hoort komen in de country, maar hier wel een, ja, volgens mij is het ook niet echt een country song. Maar er zijn genoeg artiesten die het in hun country oeuvre hebben opgenomen. The Red Sails in the Sunset. Je hoorde Van Morrison. En er is eens een line dance op geschreven. Dus zodoende is die bij ons in de lijst terechtgekomen. Want daar kijken we natuurlijk ook met een knipoog naar. En het was in dit geval een verzoekje van Jan Heg. Zo ook de volgende. Die komt af van het mailtje van Johan. Die wilde graag Jordy Jenkins gedraaid hebben. Met The Promise. En of ik dat dan voor Jordy wil draaien. Is goed in alles wat taken heeft. Met één restaurant. En keken of achter de biertapwagen echte op en top superrozen. Oh, oké. Okay. Nou, we gaan deze Jordy Jenkins draaien. Ik weet niet wat we moeten verwachten, maar ik ken hem eerlijk gezegd niet zo. Maar we gaan luisteren. The Promise.

0: Oeh, dat was niet zo'n lange. Ja, ik zat met een schuine oog naar mijn andere beeldscherm te kijken. Want daar heb ik de Grand Prix van Bahrein op staan. Maar weinig rijden, want ik denk dat ze beter per zeilboten kunnen nemen. Maar goed. Als u in de herhaling zit, denkt u, nou, dat is lekker belangrijk. Dat is allemaal geweest. Nee, dat klopt. Dat is ook allemaal geweest. Ik ga er ook verder niet veel over vertellen. Maar wel dat er een nummer is blijven hangen vorige week. Er was geen tijd meer om die te draaien. En is er eentje van Henk Snow. Maar ik vergeet natuurlijk te melden dat u net luisterde naar Miranda Lambert. En die is deze maand de maandartiest. En die hoort u ieder uur een keer voorbij komen. En ik draaide Another Heartache. En nu dus tijd voor eentje uit den oude doos. Hier is Henk Snow.
1: En dan nu eentje uit de oude doos.

Joey en Rory met de Paper Roses. Krijg je wel eens de vraag van waarom dit, waarom dat in de mail. En dan gaat het ook vaak over muziek en wat er gedraaid wordt. De hoofdlijnen van Crossroads Country Radio is dat wij proberen alle kanten van de country muziek te belichten. Dus ook, zeg maar, de oude country muziek. Maar de nieuwe country muziek vergeten we natuurlijk ook niet. En met mijn programma, ik probeer een beetje, het heet niet voor niks Country Moods. Het is maar net in wat voor gevoel je zit op het moment. En waar je zin in hebt om naar te luisteren. Dat herkent u zelf thuis ook wel. Als je een bepaald humeur hebt, luister je ook naar een bepaalde muziek. En dat probeer ik met Country Moods ook een beetje een goed zondagochtendgevoel te geven. En dan probeer ik echt alle kanten van de country muziek aan te raken. En gewoon een feel-good radioprogramma. Dus dat is een beetje de achterliggende gedachte van Country Moods. Nou ja, wil je nieuwe country muziek, dan moet je zaterdagavond luisteren tussen 7 en 9. Want dan is het programma New Country van Bouke van de Vliet. Bijvoorbeeld Hits of the Heartland. Alle nieuwe hits hoort u zondagmiddag tussen 4 en 6. Hier op Crossroads Country Radio. En dat wordt ook ergens in de week nog herhaald. Dus we draaien ook die nieuwe country muziek. Maar ook de oude country muziek. Zoals Merle Haggard en Willie Nelson. En noem ze allemaal maar op. En ik probeer daar een beetje een mengelmoesje van te maken. Zo heb ik nu van dat prachtige album van Post Malone. De F1 Trillion. Dat mooie duet met Luke Combs. Missing You Like This. Hier is Post Malone en Luke Combs.

En zo hoort zingen deze Don Williams. Dan hoor je dus niet verschil tussen een opname of een live performance van deze Don Williams. Je hoorde I Believe in You. En klaar heb ik staan een nummer van Vince Gill. Die heeft in een aantal EP'tjes uitgebracht met een achttal nummers onder de titel 50 Years From Home. Van het deel 18 Summers draai ik I'll Haunt Your Memory. Prachtige nummer, luister maar eens.

0: Lekker, Clay Walker hoorden we hier met If I Could Make a Living. En die komt uit het lijstje van Wendy. Althans, we zitten samen in zo'n bubbel van Spotify. En dit nummer stuurde samen door. En dacht van, laat die maar eens even in de lijst zetten. Dus dat hebben we bij deze gedaan. We gaan nou even iets bijzonders doen. Of tenminste bijzonder, wat is bijzonder? Er was een paar jaar geleden een Nederlandse zanger. Die luistert naar de naam Marcel Schuitenmaker, als ik het goed heb. En die zong weer een cover van Mieke. De Engelbewaarder. Toen kwam er een Nederlandse artiest en die had daar zijn draai aan gegeven. Zijn naam Boas. Misschien moet ik dat maar gelijk doen dat ik... Wacht even, ik ga dat gelijk aanpassen. Dan kunt u helemaal het verschil luisteren. Ja.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Nou, een beetje aan de vroege kant dan, maar... Een dubbeldraai, zoals u weet, zijn of twee dezelfde nummers door een verschillende artiest gezongen. Of hetzelfde nummer door twee verschillende artiesten gezongen. Of een artiest met twee nummers. Ik vertelde al over Michael Schuitenmaker. En over Boas. Maar we hebben natuurlijk ook die...

0: mooie stem van de band Perry, If I Die Young. En daarvoor, ja, de dubbeldraai Angel By My Side, vertolkt door Boas en Marcel Smulders. Al moet ik heel eerlijk bekennen dat ik toch de versie van Marcel Smulders ja, toch mooier vond. Wat meer country, hè?
1: Ieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Ja, gaan we eens even kijken op mijn lijstje. Waar zijn wij? Ja, we kunnen gewoon netjes beginnen op 1 oktober. Bonnie Owens, Kelly Willis, Myra Rowland, Ray Sanders en Skeets McDonald. We gaan naar 2 oktober. Chris LeDoux, Joel Sunier en Leon Rouse. 3 oktober Eddie Coren en Vern Stovall. 4 oktober Larry Collins, Leroy van Dijk en Lloyd Green. Wij gaan naar 5 oktober Georgetta Jones, Joe Allison, Joe Edwards, Johnny Duncan en Marky Singleton. 6 oktober Tim Rush Show. En 7 oktober Dale Watson, Gordon Terry en Uncle Dave Macon. Ik heb er dit jaar, deze week, deze zondag voor gekozen om iets van Chris LeDoux te draaien. Hier is She Thought.

Volgens mij komt ze uit Bemmel, deze Tessa Walraves. Ik kan het fout hebben, maar in ieder geval is zij wel in de leer geweest bij Dick van Altena. En begeleid door Jan Gerrits, de zwager van Dick van Altena. En zo ontstond een album waar deze When You Say Nothing At All op uitkwam. En dat album dateert uit 2013 en luistert naar de naam Wishes. Tessa Walraven, het verzoeklijstje van Johan, daar staat de Rock Voisin op met God Only Knows. En wij gaan die draaien voor de zusters Katja en Suzanne. Suzanne heeft leuke kinderen en bijna 11 kleinkinderen. En Katja, ja, dat is een grapjas. Die grappen en grollen maakt bij het terras bij Café Het Hart in Helmond.

Tony Vondra hoorde u hier met If I Didn't Love You. U kent de band Venice natuurlijk nog wel van The Family Tree. Een bekend nummer hier in de show. En de laatste tijd hoorde je niet zoveel van ze, maar ze blijken in 2025 nog een album uitgebracht te hebben met Bruns Buffet 2, zo heet dat nummer. Tasty Covers noemen ze het zichzelf. En daar staat The Living Years op, nummer van Paul Carrack. En ik heb hem voor u klaarstaan om te luisteren.

Damn It Randy hoorden we hier van Miranda Lambert. En dat was de tweede als zijnde de maandartiest van Miranda Lambert. En daarvoor draaiden we Venice met The Living Years. Ja, en ik moest flink door het stof, want ik had vorige week zomaar een verzoekje laten liggen van Wendy. Die wilde graag Zac Brown Band horen met Chicken Fried. Ik denk, zet hem klaar, maar het, ja, om een of andere reden is het me vorige week een beetje ontgaan. Maar hier is die dan toch.

0: laatste optreden van Umalo.
1: Thank you so much.
0: Waarna hij op 8 december jongsleden overleed. Ja. A Guitar and a Bottle of Wine is live opgenomen in Nashville. En dit album komt fysiek uit dit najaar. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. En hij is te beluisteren op Spotify. We gaan even terug naar de hedendaagse tijd met Ella Langley en Riley Green in You Look Like You Love Me.
2: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while

0: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
1: Ja, we gaan eens even kijken hoe het weer eruit gaat zien vandaag. Nou, vanochtend komt in het midden en zuidwesten van het land nog dichte mist voor. De mist neemt af en zal daarna verdwijnen. Verder zijn er ook zonnige perioden. Vooral aan de westkust komen er ook wolkenvelden voor. De temperatuur stijgt naar 14 tot 16 graden en er staat nauwelijks wind. Vanmiddag vrij zonnig en zacht voor de tijd van het jaar. Behalve zon zijn er ook stapelwolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt 17 of 18 graden in het noordelijk kustgebied. In de rest van het land 19 tot 21 graden. En in het zuidoosten wordt zelfs 22 graden gehaald, als het goed is. Er staat een zwakke tot matige wind die in de regio van richting verschilt. Door het rustige weer is het voor het gevoel nog wat warmer, zou je zeggen. En dat voor oktober. Wij gaan naar de woensdag. Hoe ziet het weer de woensdag uit voor de mensen in de herhaling? Woensdag krijgen we een overgang naar ander weer. De dag begint met zonnige perioden en lokaal kan eerst mist voorkomen, maar in de middag neemt geleidelijk de hoge bewolking toe, zoals het er nu uitziet. Kan in het westen in de loop van de middag al wat regen vallen. Het wordt 18 tot 19 graden. In het midden en oosten blijft het tot de avond droog en wordt het nog ongeveer 20 tot 22 graden. In de avond raakt het geheel bewolkt en gaat het op meer plaatsen van tijd tot tijd regenen. Ook de wind verandert. In de ochtend is de wind overwegend zwak en zuidelijk. In de middag gaat de wind draaien en in de avond is de wind noordwestelijk. In de kustprovincies staat een matige en aan zee vrij krachtige wind. Het weekend is het wisselvallig met wolkenvelden, buien, tussendoor zon. De middagtemperaturen liggen dan rond de 15 graden. In de nacht en vroege ochtend ligt de temperatuur in het binnenland tussen de 7 en de 10 graden. Aan de kust is het enkele graden zachter. Ook het vooruitzicht naar midden oktober laat wisselvallig weer zien. De temperatuur kan een paar graden stijgen, maar de onzekerheid neemt ook toe. Dat voor wat het weer betreft deze week. En u weet, na het weerbericht hebben we drie platen met één overeenkomst. Nou, ik kan u vertellen dat wij vandaag vier platen hebben. Hierbij vier songs met het woord love in de titel van de song. Want de laatste tijd, zegt Han Kreeftenberg, komen er veel liefdesverklaringen voor in de uitzending van Country Moods. Dus ik dacht, vier songs met het woord love. Moet jij maar eens kijken of je ze alle vier wilt uitzenden? Het nummer van George Jones is een buitenbeentje, maar ik vind het een prachtig nummer. En daarmee gaan we beginnen. He stopped loving her today. Nou, echt niet hoor. Uitgebracht 1980, George Jones als eerste single van het album I Am What I Am op het label Epic. Gevolgd door de Marshall Tucker Band, I Heard It In A Love Song. Uitgebracht 1977. Op single, Heard It In A Love Song en op de B-kant Live In A Song. Op het label Capricorn Records. Nummer 2, Tania Tucker met Paul Davis en Paul Overstreet in I Won't Take Less Than Your Love. Uitgebracht 87 als tweede single van het album Love Me Like You Used To Do. En als laatste draaien we Johnny Lee met Looking for Love. Uitgebracht 1980 als single Looking for Love. En op de B-kant Lying Eyes. De B-kant natuurlijk ook door de Eagles uitgebracht. Label Full Moon van het album Urban Cowboy. Originele filmmuziek uit juni 1980. Het album leverde talloze top 10 hits op in de Billboard Hot Country Songs Charts. Dat zijn de drie, in dit geval vier nummers met één overeenkomst.

Ja, Martin Del Rey hoorde u hier. Eens even kijken. En die hoorde u natuurlijk na die drie nummers met één overeenkomst. He Stopped Loving Her Today, door George Jones. De Marshall Tucker Band met Hit It in a Love Song. Tania Tucker, Paul Davis en Paul Overstreet met I Won't Take Less Than Your Love. En als laatste Looking for Love van Johnny Lee. En Martin Del Rey met Something She's Forget draaiden wij op verzoek van Johan voor Tim, een harde werker die overal zijn geïnzet als het gaat om verhuizingen aanpakken, etcetera, etcetera. En Charlie Rich heb ik klaarstaan met There Won't Be Any More op verzoek van Jan Hecht.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

0: Vorige week waren we in Westerhaar tijdens een optreden van trio Sandra van Rijs. Zij werd bijgestaan door Hans Venneman en Erwin Stolte. Ja. Ik moest even naar zijn naam graven in mijn bovenkamer. En daar vertolkte zij op verzoek het nummer van de Judge, Grandpa. Ik denk, nou, ik zet hem in de lijst voor zondag. Dan weten we ook waarover het we hebben, hè. Ja, en in het Spotify-lijstje van Wendy stond Randy Travis, welke zij deelde met mij. If I Didn't Have You.
1: Well, I lost my heart on the day we met, but I gained a lot that I don't regret.

onmiskenbaar de stem van Willie Nelson. I don't think I've cried today. Is terug te vinden op Dream Chaser, het album welke dit jaar uitkwam van deze country ster, om het zo maar te zeggen. Misschien moeten we even in deze circle blijven, want ik zag ook nog in mijn lijstje, ja, Merle Haggard staan met I Started Loving You Again bij deze.

0: I started loving you again.
1: Today I started loving you again. Dat is een mooie titel om te, of een mooie zin om te zeggen tegen je liefste. Iedere dag weer de liefde verklaren. Hoe mooi kan dat zijn? En hoe mooi kan het zijn als je een hitje hebt in Nederland? En door een filmpje die hit weer helemaal populair wordt. En door een TikTok filmpje, meen ik. Ik weet niet precies hoe of het zit, maar dat overkwam Ilse de Lange wel met So Incredible. En die gaan we draaien. We gaan hem draaien. Als verzoekje. Voor Tijmen, die afgelopen woensdag met Johan meubels heeft uitgezocht. En het zijn hele mooie meubels geworden, want Johan, zijn woning wordt herbouwd. Of herbouwd, hoe zeg je dat? Nou ja, in ieder geval weer geüpgrade, om het zo maar te zeggen. En Tijmen heeft hem geholpen weer een nieuwe meubeltjes uit te zoeken. Dus daar is Johan Tijmen heel erg dankbaar voor. Nou, voor Tijmen speciaal deze Incredible...

0: Dwight Yoakam hoorden we hier met Ain't That Lonely Yet. En daarvoor Ilse de Lange. Ik vertelde u vorige week trouwens dat Chosen Texas een nummer van de eerste plaats afgestoten heeft. Door de meeste weken op nummer 1 te staan. En dat was All I Want For Christmas van Kylie Minogue. Ja, dan denk je ja, aan de kerst. We zitten inmiddels weer in oktober. En kan je eigen een beetje afvragen.
1: Zeg André, over hoeveel dagen is het kerst?
0: Nou, dat zal ik je zeggen. Dat is vandaag over 82 dagen. Dus het schiet op. En als u woensdag zit te luisteren, is dat nog maar 79 dagen. Dus we kunnen weer gaan aftellen.

Same of You, de derde, tevens laatste van Miranda Lambert. Vandaag dan, want ze is de hele maandartiest op Crossroads Country Radio. Dat betekent dat ze bij mij ieder uur voorbij komt. En ook bij mijn collega Bouke van der Vliet met New Country. Dat is de zaterdag dan weer, hè, tussen 7 en 9. En kreeg nog een verzoekje binnen van Jan en Gorny. Er wordt geschreven Johnny Cash en Waylon Jennings, maar dat heb je fout. Even kijken. Oh nee. Ja, nee, moet even kijken. Oh ja. Hoi André. Willy en Waylon zijn geweest. Nee, Willy en Merle zijn geweest. En dan mogen deze twee niet ontbreken, toch? Voor als je nog tijd hebt te schrijven, Jan en Gorny. Nou, we hebben het dus over Johnny Cash en Waylon Jennings in Even Cowgirl.

Rolling on the River. Deze draaiden we op verzoek van Jan Hecht. Die wilde deze graag voorbij horen komen. Van de Creedence Clearwater Revival. En we gaan een stuk terug in de tijd. Ja, vergeleken met Creedence valt dat bijzonder mee. Want wij gaan naar 1975. En dat doen we naar het album It's Only Love van Rita Coolidge. Ik ga daarvan draaien Born to Love Me.

Ja, dat is even wat. Even kijken of ik wel het goede muziekje. Oh, dat is niet de goede, nee. Even kijken, de Osborne Brothers hoor u met When I Stop Dreaming. Ja, is ook door velen vertolkt. Waaronder door Don Henley op zijn album Cass County. Daarvoor Kenny Chesney met The Way I Love You Now. Terug te vinden op het album Born uit 2000 en... Ik wou zeggen 2004, maar het is 24 natuurlijk. Ja, 2024. Gaan wij naar het laatste verzoekje van Johan. Stond nog in het lijstje voor Stephanie. Die gastvrouw is in het restaurant Sien in het centrum van Helmond. Ze is altijd heel behulpzaam. Een echte lieverd, super aardig. En altijd een vrolijke lach als ze me een kopje koffie kon brengen. Voor haar graag Evan O'Donnell met Forever My Darling.

Ja, daar word je stil van, hè. Dat is Marty Robbins op zijn best. You gave me a mountain. Prachtig om te horen, deze klassieker. Dit is een mindere klassieker, maar niet minder mooi. Zij is afkomstig uit Zuid-Afrika en luistert naar de naam Gwyneth Duplessis. Zingt daar prachtige country songs. En daarvan wordt het een en ander ook opgepikt door de line dancers. Waaronder deze. Waarin ze zingt dat ze helemaal voor haar partner is. Oftewel, I'll be yours.

Ja, met deze prachtige van Gruiniti Duplessis zijn we aan het einde gekomen van weer een country mood. Zal eens even spieken, want ik heb het niet van begin af aan bijgehouden volgens mij. Alhoewel, volgens mij zitten wij al in uitzending... U luisterde naar aflevering 359 van Country Mood. En dat maal 3 uur. Zoveel uur radio. Het is eigenlijk te gek om waar te zijn. Maar het is zo. We gaan eruit met John Party. Party moet ik zeggen. Let's see and win it. En ik wens u een hele fijne week. Ik bedank u voor het luisteren. En ik zou zeggen tot de volgende. Goeie zondag nog, goeie woensdag nog, goeie rest van de week. Ik zeg dag hoor!

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Hallo, wij zijn de Terry White Band en ook onze muziek wordt gedraaid bij crossroadscountryradio.nl.
1: Hoi, ik ben Camille Janssen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, hier ist Hermann Lammersmeier bei deinem Lieblingssender und denke immer dran, das Radio ist immer dein bester Freund und spielt deine Lieblingsmusik.
1: The radio's your close friend, the best you ever had.
2: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
3: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
4: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan & Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met Hits from the Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs. En Better That Way.

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. De nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Met Co Wetzel en de

deze tijd begint in de USA het NFL voetbalseizoen weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoorde drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in the Lanigan en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43-IMGB-00045-47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio. It's from the
2: heartland. Hey, this is Luke Combs.
3: I'm Dasha.
2: We're getting back.

Nieuwkomer Blake White en komt binnen in de Billboard Country Airplay chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits van the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsvandtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country As She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, de beste new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ella Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger bij de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 23.

Billboard Country Airplay Chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson en John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. En there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: Wij heten jullie welkom bij 2 uur Country Bluegrass Americana. De muziek die wij zo graag laten horen en van kunnen genieten.
1: Cajun? Nee.
0: Nee, Cajun zit er vandaag niet bij, Jaap.
1: Nee.
0: Nee. Dus ja, goed, u hoort het al. Jaap zit in de studio.
1: Ja, goedenavond, dames en heren.
0: En Henny zit er.
2: Ja, ook goedenavond, dames en heren.
0: Goedenavond, Henny. Johan zit er voor techniek.
1: En we worden team ook.
0: Oh, ik ben er ook?
1: Ja,
0: ach,
1: zit er ook.
0: Jee.
1: Ah, jazeker.
0: En dan Ronald om even de koffie op te komen drinken.
1: Onze backup.
0: En Freddy voor social media en dergelijke. Dus,
1: ik heb net een lekker bakje koffie gehad van.
0: Ja. En we begonnen met de band Perry.
1: Ja.
0: En dan was de titel Dawn.
1: Dawn? Is het gebeurd?
2: Nu al.
0: Ja.
1: Gaan we dan door met Jennings?
0: Ja.
1: Laten we dat maar gelijk doen. Net vroeg mijn collega, is dat familie van Waylon? Jennings? Ik kon het niet vinden. Dus dan zal het wat niet, want er zijn meer Jennings in de wereld, denk ik. Het is een man van middelbare leeftijd. Komt uit, dat is wel leuk. Hij komt uit Fort Worth in Texas. En dat is leuk, want er lopen op zondag de koeien door de stad heen. Maar daar heb ik lopen rondgelopen. Allemaal houten gebouwen. Net de cowboystad is het eigenlijk. Het ligt tegen Dallas aan, voor degenen die erheen willen. Maar goed. Hij begon op 5-jarige leeftijd in de kerk te spelen. Zoals zoveel, denk ik. En hij zegt, het was niet altijd makkelijk om een carrière op te bouwen waar je kleine kinderen hebt. Nou, dat geloof ik ook. Dat zal niet makkelijk geweest zijn. Maar nu een paar albums verder. Laten we het horen van het album The Last Dance. 2023. Dat is nog niet. Dat is nog jong. Dat vind ik wel zin. Jesse Jennings met Beer Joint. Proost! Mama.

0: Dat rockte een beetje.
1: Toch leuk, ja?
2: Ja, ik vind het wel.
0: Ja, nee, dat moet kunnen.
2: Ja, ik was al even bezig met wat anders, Jaap.
0: Ja, nee, drie man letten meer op als twee. Als één. Zo moet zien. Maar nou gaan we naar een, zal ik het maar zeggen? Het is een kleurling, netjes wel zeggen, toch?
3: Ja, dat klopt helemaal. Maar wel een goede kleurling die goed kan zingen. En een mooie countrystijl heeft, vind ik zelf. En mijn zoon ook, Martijn, want die heeft hem eigenlijk aangevraagd voor mij. Of voor hem. Hij zegt, zou je die graag in uitzending willen draaien of willen doen? Ik zeg, dat is goed. Ik heb een klein verhaaltje erover. Het nummer is geschreven door Ben Peters. Het werd uitgebracht in 1972. Het gaat over de liefde. Iemand probeert over gebroken liefde heen te komen. Dat is een beetje liefdesverdriet eigenlijk. Maar daar gewoon geen tijd voor heb. Charlie Pride maakte er een hele mooie rustige country nummer van. Het nummer werd een groot succes en stond 3 weken lang op nummer 1 in de Amerikaanse countrylijst. Het gaat hier om Charlie Pride, It's Gonna Take a Little Bit Longer.

0: Oh. Ja, dit was Charlie Pride. Het is een kleurling. En hij ging zijn eigen melden bij de platenmaatschappij. En die zegt, wij geloven daar niet in. Want countrymuziek is voor blanke mensen. En toen begon hij steeds meer te zingen. En hij ging naar een heel klein platenmaatschappijtje. En die pakte een man. En die is miljonair geworden ervan.
1: Kijk.
0: Dus, en hij is, nou, wat is hij nou, 3 jaar geleden overleden?
1: Net na de corona. Tijdens de corona is heeft zo. Hij opgelopen.
0: Ja.
1: Ja. Dus.
0: En zijn grootste, even zijn grootste hit was Kiss a Morning. Kiss an Angel, Good Morning, Goodbye. Ja. Zeg ik nou fout?
1: Zoiets wel, ja.
0: Ja. Maar goed.
2: Ik begrijp.
0: Ja, want dat nummer kent iedereen te maken.
1: Ja, daarom.
0: En één dingetje nog. Het leuke. Nou ja, dat hij overleed, dat is niet leuk. Maar het stond wel in de AD van toen de tijd. In de krant.
2: Oh ja.
0: Dat hij overleden was. Dus, want het was een grote man in Amerika, hoor.
2: Ja.
0: Echt wel?
2: Ja, zeker.
0: Maar over Brad Paisley, daar weet jij alles van. Want jij bent er geweest in 2013.
2: Ik ben er geweest, ja. Ik heb hem live gezien, gehoord, gevoeld.
0: Kan hij gitaar spelen, Timme?
2: Hij kan een klein beetje gitaar spelen. Beter als ik fietsen.
0: Ja, dat is een topgitarist, hè? Ja.
2: Ja, Brad Paisley, wat moeten we er eigenlijk over zeggen? We hebben al zo vaak wat slim gezegd. En Johan, die had er nog iets over wat ik... Oh ja, all-time radio.
0: Oh.
2: Mona Lisa.

0: now on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Mag dat deze keer aan jou overlaten, Jaap?
2: Ja, wat, Tim, ik vond het wel leuk. Het is een beetje een drieluik à la Jaap, een beetje. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja.
2: En vooral, ik zeg wel altijd, zeg maar, tegen 67, 1968 begonnen de countrymuziek. Mooi countrymuziek. Ja. Na 1975 kwam die synthesizer. Toen vond ik er goede muziek natuurlijk, uiteraard. Ik ben een countryman in hart en nieren. Dus.
1: Ja.
2: Maar Frankie Lane. Frankie Lane, ja, die had aardig wat hits. Maar wie kent het programma nog? Rawhide.
1: Ja.
2: Mooi was dat. Hè? We zaten leuk toen voor de buis te kijken. Was dat nog zwart-wit?
1: Ja,
2: of net
1: het was volgens mij zwart-wit nog. Ja, sommigen hadden hem ook al in kleur. Maar
2: ja, leuk.
1: Die had het 5 stuivers meer verdiend.
2: Hey, en dan gaan we verder met Jimmy Dean. Die, het was een Texaan en die was televisiepresentator en acteur en zanger. Dus hij verdiende drie keer zoveel als een ander, laat ik het zo zeggen. En dat nummer Big Bad John is niet van hem, geloof ik. Nou, dat maakt niet uit. En dan Tom T. Hall. Hoe lang hebben we?
1: Nou, ja, nog even.
2: Nee, maar die gaat een heel bekend liedje doen van Jerry Jeff Walker. En dat is van Mr. Bojangles. Dat is, vinden we prachtig. Wij kennen dat ook heel goed van de Nitty Gritty Dirt Band. Hebben we hier al gedraaid, ja. Nitty Gritty Dirt Band.
1: Ja.
2: Dus, maar dat is gewoon leuk. Maar we beginnen gewoon met Rawhide. En dan het volgende nummer is Big Bad John. En dan Mr. Bojangles. Drie achter elkaar.

0: Ja, Jaap, vertel me eens over die artiest.
1: Ja, wel, we zitten in het half uurtje hebben gehad of zo. Lauren Jordan met haar band Carolina Road. Het is een zeskoppige band en ze zijn allemaal gereserveerde spelers met veel ervaring, want de meeste mannen komen uit de band. Team, luister even, van Charlie Moore.
0: Wie?
1: Charlie Moore.
0: Oh, mijn oude vriendje.
1: Ja, we hebben het wel eens over gehad, maar die heb jij in Baden wat gezien. Ja, ik ook, want hij is twee keer geweest.
0: Ja,
1: hij is twee keer geweest, dat weet ik. Dat weet ik zo. Maar de bandleader is wel mevrouw Jordan. Let op, hè. Dus, en ze heeft een groot muzikaal verleden, hoor. Want ze heeft met veel grote namen op podium gestaan. En er is een, nou ja, nieuw 2023, valt wel mee. En het kwam van het album A Bit of Bluegrass. A Little Bit of Bluegrass heet het album. En we hoorden net het nummer Who's Gonna Tell the Story? En dat doet hij.
2: Ja, ik ga ook een kleine story vertellen. Over het volgende nummer, over Joyce in Texas. Het is een country hit van Amerikaanse zangeres Ella Langsie. Het nummer werd uitgebracht in oktober 2025 als eerste single van haar tweede debuutalbum Dandelion. Dat in april 2026 verscheen. Het liedje is geschreven door Ella Langsie, Miranda Lambert Duck, Luc Dick bedoel ik, en Joy Beth Taylor. Het lied gaat over een vrouw uit Tennessee die ontdekt dat haar geliefde uiteindelijk niet meer voor haar kiest. Dat gaat van elkaar af en dat is niet zo leuk natuurlijk. Die gaat naar een andere vrouw in Texas. En daar gaat het liedje over. Wat het leuk om nog te vertellen is. Dit liedje is de langst genoteerde nummer in de Billboard Top 100 en heeft Mariah Carey verbroken. Staat inmiddels al 24 weken op nummer 1. En dat liedje heet Texas, Joyce in Texas van Ella Langsie.

0: Ja, dat was een mooi nummer.
1: Mooi nummer, nou, hè?
2: Ja, nee, ik weet op Radio 1 draaiden ze het ook wel eens. Dit nummer.
0: Ja.
2: En ik hoor net op veel andere stations ook.
1: Ja. Oh, dat is gewoon geweldig nummer.
2: Dat is leuk voor die dame, toch?
0: Ja, goed. Je hebt tegenwoordig natuurlijk die country-programma's of country-zenders in Nederland.
2: Ja.
0: Daar komt ze ook altijd voor.
2: Ja. Trouwens, over zenders gesproken. Ik ben aardig aan het uitbreiden met die country-zenders in Nederland. Er zijn er weer twee bij.
0: Ja, zeker.
1: Dat is positief.
2: Ja. Nou, dat is een goede zaak.
1: Ja, natuurlijk. Zeker weten.
0: Maar het zijn allebei zenders waar alleen maar dus de nieuwe moderne country gespeeld wordt. Zegt men.
2: De Nashville Country, bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, echt waar?
0: Ja, allebei.
2: Oh. En het is non-stop, hè?
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik weer jammer. Ik wil altijd weten wie die artiest is.
0: Ja.
2: Dat hoor je dan weer niet. Maar ja, dan kan je telefoon erbij houden. Die zegt dat automatisch.
0: Ja.
2: Dat is als Mary Sarah. En dan de grootmeester natuurlijk Merle Haggard.
0: Oh, kijk,
2: ja,
0: leuk.
2: Dat is natuurlijk, hè?
0: Oh, dat nummer vind ik ook mooi.
2: Ja, zeker. Maar zij werd een beetje bekend door optreden in The Voice in Amerika, weet je wel. Toen ze in 2014 was ze 18 jaar oud en nam ze al een cd op, Bridges. Met veel bekende sterren, let op. Dolly Parton, Willie Nelson, Ray Price, Vince Gill en nog vele anderen. Dan ben je 18 jaar oud, jongens, hè?
1: Zo.
2: Is toch wat, hè?
1: Ja.
2: Nou. En al in 2014... toen was ze 20, 2016 deze al haar debuut op de Grand Ole Opry. Nou, hij daar mag spelen, hij het voor elkaar, meestal. Maar we horen nu Mr. Breakerfield himself, natuurlijk. Mary Sarah samen met Merle Haggard, dat liedje The Fight Inside of Me. Heel bekend.

0: Nou, het is geen vechtend partijtje wat we hebben.
1: The fighting side of me, ja. Leuk hè, dat zo'n meisje dat voor elkaar krijgt.
0: Ja, zeker.
1: Heel leuk, maar goed. Ze heeft ook een leuke stem.
0: Ja, we gaan naar... Oh, Henny, jij bent weer aan de beurt.
2: Ja. Ik
1: hoe
2: heb
1: heet
2: je
1: dat weer? Oh, Keith Whitley, oh ja.
2: Ja.
1: Johan, ga mee weer.
2: Dat doe je goed voor mij.
1: Ja.
2: Nou
1: ja.
2: Jij kan het tenminste goed uitspreken, dus je mag het ook even zeggen.
1: Nee. Dus,
2: Nee, maar dat doe je goed. Nee, we gaan de nummer horen van Keith Whitley. Zie je, heb ik het al. Een heel mooi nummer. I'm gonna hear it on the radio. Maar dat is officieel opgenomen in 1984. Al, door die vriendelijke man. Maar heel veel mensen kennen het nummer. Van de Bellamy Brothers. Want die hebben hem ook van hem overgenomen. Die hebben hem als eerste uitgebracht eigenlijk. Hij is ook door David Allen Goh in 1985 uitgebracht.
1: David Allen Goh.
2: Ja,
1: Johan, dus,
2: dat is even een leuk beetje, vind ik. Dus
1: ja, wat leuk.
2: En je kan daarna gaan luisteren. I'm gonna hear it on the radio.

0: goed, ja, dit nummer is... dit nummer is ook uitgebracht door David Allan Coe.
1: David Allan Coe.
2: Maar nu werd het uitgevoerd door... Keith Whitley.
0: Keith Whitley.
2: Ja, ja zo. Komt ja, door die doek, ja, op, ja, ja. doek op je hoofd, dat helpt, hè?
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
2: Ik heb voor zijn graf gestaan in Nashville.
0: Ja.
2: En toen was hij overleden. Hij is... Klopt maar 35 jaar geworden.
0: Ja,
2: of zo.
0: Klopt. Niet zo
2: heel jong. En weet je wat apart is in Amerika? Dan zie je een steen. Weet je, van dat hij overleden is. En daarnaast staat dan ook zijn vrouw Lori Morgan.
3: Ja.
2: Maar die is dan niet overleden nog.
3: Nee, maar ze staat er wel, ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar nu ben ze gescheiden. Later.
3: Oh, dan moet je,
2: hoe ze het nou oplossen, weet ik niet.
3: Dat weet ik ook niet. Nee, dat trekt dus. Me, nee.
2: Goed, gaan we verder?
3: Ja, laten we dat maar doen. En dan gaan we naar Jaap.
2: Robert Plant, ja. Ik heb net wel eens gezegd dat je Robert Plant... Ja, het is een goede zanger van Led Zeppelin, maar ik heb een beetje moeite mee dat hij met Ella Kraut. Maar ja, ze zou zelf wel weten wat ze goed en niet doet. De, kijk, in mijn ogen is het een bluegrass zangeres. Maar ze doet ook, ze heeft een mooi album uitgebracht met country muziek en zo. Dat mag goed. Maar dit is wel leuk. Maar ook voor de liefhebber. Want ik vind dat zij heeft gewoon een haarzuiver stem. Daar zijn we het allemaal over eens, toch?
3: Ja.
2: Of niet? Jazeker. Maar goed, ze hadden toen in 2021, dat is al een eindje oud weer, Race on the Roof uitgebracht. Sommige mensen vinden het prachtig. Laat ik het daarbij laten. Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde.
3: Nee.
2: Nee, hè? Dat is ook zo. Maar ik zou zeggen, word wel zelf. Het is een mooi, rustig, ingetogen liedje. Samen zingen ze My Heart Would Know. Ooit geschreven door die oude Hank Williams.

0: Oh.
1: Ja, die Allison die komt er ook zo weer bovenuit, hè.
0: Ja, prachtig, hè?
1: Met haar mooie stem.
0: Maar je hoorde die zanger van Led Zeppelin nog een beetje op de achtergrond. Ja, weet je, hè? Ja, ja. Dat is ook wel leuk.
2: Gemeen ben ik, hè?
1: Ja, we gaan zometeen nadat jammer genoeg even niet meer er is.
0: Oh, Dolly Parton.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar we gaan wat laten horen van een prachtig nummer van haar. En dat is de Tennessee Mountain Home. En dat gaan we beluisteren.
0: Ja, dat zeker. Het is keurig.
1: Nee hoor, nee, we gaan nog even door, Jaap.
0: Wat dan? Nee. Oh, gaan we praten over Dollywood? Oké, doen we daarna. Oh, wat ik zeggen. Nee, maar ze had ook dat Dollywood, weet je
1: ja,
0: dan.
1: Ja.
0: Maar ik vraag me af wie het allemaal geërfd heeft.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045471. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Welkom in het tweede uur van Kantrand, waar we zo vrouwelijk doorgaan.
1: Jazeker.
0: Nou, ja, met die mooie muziek, Shell Country Bluegrass Oldtime en alles wat erbij hoort.
2: Americana.
0: Ja, ja, ja, Johan houdt wel rekening mee dat hij ook genoemd wordt, hè.
3: Maar we begonnen al heel leuk, vond ik.
0: Ja.
3: Vond ik tenminste wel.
0: De Caney Creek.
3: Ja, Caney Creek, ja.
0: Ja.
3: West Virginia Mountain Home. Ja, we hadden het er net over. Er komen een hoop mountain homes voorbij. Let op straks.
0: Oh, is
3: je
0: het
3: kunt
0: een,
3: niks winnen hoor, maar tel ze maar.
0: Oh. Nee. Nee, goed. Dan gaan we door naar Jaap. Oh, je bent er nog.
3: Ik zit er nog steeds, ja.
0: Ja, ja, ja, is goed.
3: Ik zeg wel eens, weet je, die oude muziek van 1927. Weet je wat zo. Maar nou hebben ze een remastered album van de Carter Family.
0: Ja.
3: Ik vind dat zo mooi. En weet je het? Moet je even opletten. In het begin doet AP Carter zingt een stukje mee. De vader die zingt nog een stukje mee. Maar daar hebben we het zo wel over. Dat hoor je vanzelf zometeen wel. Maar we hadden het over de Carter Family. Maar ze hebben op podium gestaan van 1927 tot 1943. Dat was in oorlogstijd.
0: Ja.
3: Maar in Amerika was nog geen oorlog. Weet ik niet. Toen nog niet. Wist je dat hun de eerste naam was de First Family of Country Music. En daarna werd het veranderd in de Carter Sisters. In 2019, oh, daar heb je het. In 2009 kwam dat nieuwe album op de markt. Dat is al een tijdje geleden. En dat is Across the Generations heet het. En dat is remastered. En remastered is iets, gewoon iets verbeteren.
0: Ja,
3: of kraakjes weghalen. Ja. Iets moois van maken.
0: Ja, een beetje meer helder erin. Een beetje meer bas erin. En een beetje meer...
3: Ja. En ik vind het een pracht van een cd.
0: Ja.
3: Vind ik tenminste. De nu volgende song is dan van de Carter Family. My Clean Smile at Home. En ik zei al, AP Carter hoor je ook zingen.
4: One, two, three...

0: Carter Family. Wat fantastisch, hè?
1: Ja, ja, ik vind dat niet prachtig. Die drie dames konden mooi zingen. Ja. Ze zeggen, June was de minste, maar als je alle drie tegelijk pakt, ik kom er heel mooi uit.
0: Ik vind het prima. Ja, ik vind haar niet zo slecht zingen, hoor.
1: Nee, helemaal niet. Maar goed, maar ze konden alle drie. En wat altijd, die oudste zussen die kon op dat wasbord zo mooi spelen.
0: Ja, die moeder ook, hè?
1: Die moeder deed ook, ja. Ja. De vrouw van A.P. Carter.
0: Ja.
1: Goed, ja. Henny?
2: Ja, dan was ik weer even. Ik heb een heel mooi... ja, ja, ik heb een heel mooi nummer bij me. Het gaat... soms heb je van die liefdesliedjes waarbij je denkt... dit gaat helemaal mis. Maar ondertussen klinkt het fantastisch. Dit is Meltdown van de Bellamy Brothers. Het nummer is geschreven door Herbert Bellamy, de oudste van de twee broers. Het verscheen in 1987 op het album Crazy from the Heart. En het is in 1987 ook uitgebracht. De LP. Het gaat over een gebroken liefde. En ook de aantrekkingskracht. Je verliest iemand. En daar gaat het een beetje om. Het is vrolijk. Een beetje van alles en nog wat. Van de Bellamy Brothers. Meltdown.

0: Hello, I'm David.
1: I'm Howard.
0: We're the Bellamy Brothers, and we'd love to come to the Netherlands and perform for our friends. But in the meantime, you can see us on countryland.nl.
2: De Bellamy Brothers. Ja. Leuke,
3: ja,
2: prachtig. Hein?
3: Altijd geweldig als ik deze mag aankondigen.
2: Ja, nou, dat is ook zeker fantastisch. En de Bellamy Brothers met de LP, want hij kwam van een vinyl.
3: Dat klopt, ja.
4: Ik hoorde al kraken.
2: Net of het heel echt is.
3: Ja, mooi, hè?
2: Ja,
3: ja, schitterend.
4: Leuk.
2: Prachtig. Goed, dan gaan we naar Jaap met Clay Walker.
4: Die horen we niet zo vaak hier.
2: Nee.
4: Niet zo. Maar hij heeft toch een staat van dienst wel, hoor. Denk het wel. In Amerika zeker wel. Maar dat is een 57-jarige zanger uit Texas. Van zijn vader kreeg hij op 9-jarige leeftijd de gitaar. En speelde regelmatig op talentenjacht. Ja, om bekendheid te krijgen zullen we wel moeten, denk ik. Heeft nu 11 albums uitgebracht. Eén waarvan één Greatest Hit album. Maar hij heeft er ook een paar platina albums. Dus dan heb je de hoogste score, geloof ik, platina? Dan heb je de hoogste.
2: Ik zou het niet weten.
4: Nou, hij die er een paar hebt, nou.
2: Ik bereik het niet.
4: Hij nou een euro op de plaat krijgt. dan ben je zo binnen, dik. Maar goed. En we laten wat horen van zijn 11e album. Texas to Tennessee. Uit 2021. Uitgebracht. Even een vraag van jullie. Uitgebracht op het Show Dog label. Wie heeft dat bekendgemaakt?
2: Ik niet.
4: Nee, Toby Keith. Maar die is ook niet meer onder ons.
2: Nee.
4: Maar Clay Walker... met de titeltrack van het album Texas to Tennessee.

0: Jawel, altijd een intent grapje even, dames en heren. Maar dat moet toch?
1: Ja.
0: Maar dat moet kunnen.
1: Dat moet kunnen.
0: Zeker?
1: Ja.
0: Oh, Henny, toch?
2: Ja, zeker.
0: Oh.
2: Daar ben ik wel voor, hoor.
1: Ja,
2: ja.
1: Hè?
2: Ja, hoor. Hey, ja, ja, ja.
1: Nou, gelukkig. Dat, Hey, we gaan naar de Even op tijd.
0: Oh,
1: in ja. 2006.
0: Ja, leuk. Ja, ik hoor net dat het bijna alles is uitgebracht op cd's.
1: Ja, ik
0: heb er maar een paar. Maar...
1: Ik heb ze allemaal, maar niet dubbel.
0: Maar wat heb jij dan niet dan? Maar,
1: ja, dat,
0: laten we het allemaal niet over hebben. Nee. Heb je de kast er vol staan? Of
1: ja,
0: heb je er maar eentje in staan?
1: Ja, ik heb er eentje in staan. Elke kast eentje.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: En op elke plank eentje.
0: Oh. Maar goed. Hey, Blue Land.
1: Ja.
0: Want ik kende die namen en ook... Wel van Ewop, want de eerste twee keer was ik nooit bij Ewop, maar daarna wel. Ja, de tweede keer heb ik betaald. Ik heb die kaartjes nog.
1: Ja, ja.
0: Ja, die heb ik nog bewaard. Vind ik altijd leuk. Dat was de tweede keer, want... wat was het? In Hellendoorn de eerste keer? Hey.
1: Nee,
0: Oh, Lichtenvoorde, ja.
1: Lichtenvoorde.
0: Ja,
1: en toen
0: daar ben ik niet geweest.
1: Daar kwamen ze toen naar Barneveld. Of ja. Voorthuizen.
0: Ja, dankzij jou en een paar mannen.
1: Ik heb eerst een gesprek gehad met Barneveld. Veluwal.
0: Oh ja.
1: Ja, toen was het natuurlijk die zondag. Dat zat een beetje in de knoei.
0: Oh ja, begin even zondags ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat klopt, ja. Maar ja, dan draaien we toch gospels?
1: Ja, dat hebben we toen wel gedaan. Hey, we gaan naar Blue Land. En van die cd van Pieter, onze vriend, gaan wij draaien het nummer Simply Live.

0: Hey, everybody, I'm Billy Yates from Nashville, Tennessee, and you're tuned to the right program. We play the best country mix, and we hope you like it. You can find us at www.countryland.nl.
1: Ik wil iedereen bedanken die vanavond is. Omdat ik het ontzettend leuk vind dat er mensen zijn die op een zaterdagavond naar ons komen luisteren en naar de radiomakers hier. Dus hartstikke dank daarvoor.

0: Mooi, hè?
1: De ja, Friends zeker. Family
2: ja.
1: Band.
2: Ja, dat klopt helemaal. De originele versie, dat vindt...
0: Oh, wacht, dat is een beetje mijn favoriet.
2: Ja, dat is jouw favoriet, denk ik.
0: Merle Haggard, The Lonesome Fugitive. Ja, prachtig. Zelf geschreven door Merle Haggard zelf.
2: Ja.
0: Maar ja, door een hoop mensen vertolkt. En door onder andere ook de Friends Family Band.
2: Ja, dat klopt helemaal, ja. Ja, je hebt helemaal gelijk.
1: Ja. We gaan weer naar vinyl.
0: Oh, wacht even. Bim, boom. Oh, nee, die niet, hè?
1: Nee. Oh,
0: kennen we allemaal. Volgens mij, heb je nog hits in Nederland gehad? Ja, voor 1960 geloof ik.
1: Ja,
0: of zo.
1: Hits zat gehad.
0: Toen zat ik nog in de luiers, denk ik.
1: Nee, Jim Rees, we gaan een keer weer draaien. Het is al een hele poos geleden dat we die gedraaid hebben. Maar ik vind het af en toe wel leuk om een nummer van hem te laten horen.
0: Soms zijn er mensen die zeggen het is geen countrymuziek. Nou, hij heeft wel een country stem hoor.
1: Zeker wel.
0: Vind ik van wel.
1: Ja, ja.
0: Daar zitten wij niet mee.
1: En ik heb hier een LP voor me liggen met 14 gouden hits.
0: Ja, ik zag het staan. Dit soort dumps begint het mee.
1: Ja.
0: Leuk.
1: En dan het nummer wat ik graag wil laten horen, dat is dus het nummer He'll Have to Go. Jim Reeves van LP.

0: Jim Reeves. Het is weer mooi dat we hem toch een keer hebben laten horen.
1: Korte nummers, hè?
0: Jim Reeves was nooit langdradig in zijn nummers.
1: Nee.
0: Ik zit nog even te kijken, volgens mij. Oh, het zou wel een andere LP geweest zijn die ik vandaag in mijn handen heb gehad. Want He'll Have to Go, dat is een nummer. Maar er werd het antwoord, He'll Have to Stay.
1: Ja.
0: En zo zijn er meer. En ik heb dat op een hele slechte kwaliteit. Maar ik ga even zoeken of ik dat beter kan vinden. Want ik vind dat een leuk iets.
1: En weet je wat je ook gedaan hebt?
0: Nou?
1: In Zuid-Afrikaans.
0: Oh, ook nog, ja.
1: Heel LP in Zuid-Afrikaans. Dat zeg ik omdat mijn zus woont daar.
0: Oh,
1: zodoende.
0: Die heeft hem gezien.
1: Nou, dat is... Want hij is overleden door vliegtuigongeluk. Maar dat is ook weer jaren geleden. En ik heb wel eens gelezen. Hij is... Een perfectionist, hè?
0: Ja, dat zeker.
1: Als er iets fout is in de opname, moest alles weer over, hè?
0: Ja, ik heb een cd met allerlei opmerkingen waar die maakt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat niet goed is?
0: Ja, dat klopt.
1: Moest hij weer over?
0: Ja.
1: Oh, het was zo'n Pietje precies, hoor.
0: Heel blij.
1: Maar goed, dat mag ook.
0: Even kijken, dan gaan we even kijken wie moeten we dan... Oh, Jaap.
1: De trucker. Ja, maar Jaap en Henny, hè?
2: Ja, de twee truckers,
0: sorry,
2: hè?
0: Jaap en Henny.
2: Ja, Henny.
1: We zijn in de midden. Oh, net niet.
2: Nee.
1: Net niet.
2: Maar
1: we hebben de
2: wel,
1: trucker he? Dit keer, Henny, in Bluegrass weer.
2: Oh, kijk.
1: Ja.
2: Leuk.
1: Nou, we doen Tineke, het team eventjes. Hè. Een goede daad.
0: Ja, dankjewel, dankjewel.
2: Ja. Ja.
1: Maar een paar jaar geleden hebben we hier ook wel eens wat gedraaid. Maar dat maakt niet uit. Het is wel leuk. American Drive. Het is ontstaan in 2012.
2: Ja.
1: Gevormd door ex-leden. Ja, niet de minste van J.D. Crow.
0: Oh.
1: Van de band. Ja, daar kun je spelen volgens mij.
0: Ja.
1: Denk het wel. Dus we doen het een keer in bluegrass-stijl, de trucksong. De song is geschreven door een van de bandleden. En het staat op hun debuutalbum. Ja, dat is al een tijdje geleden hoor. 2013.
2: Oh.
1: Dat is even moeilijk tellen. Maar goed.
2: 13 jaar.
1: Dus ik schreef je maar. Nou Johan, laat die 80 wielen maar rollen. American Drive met Long Haul Trucking Man.
3: Howdy, howdy truckers. This is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: Oh, ja, wel. Nee. Oh, sorry. We zaten even hier binnendoor even. Maar Henny gaat verder met Waylon Jennings. En u hoorde nog een stukje ervan dat ik hem live gezien had. Maar toen waren ze met z'n vieren. Johnny Cash, Willie Nelson en...
1: The Highwayman.
0: Die zaten toen in de Jaap Eda-hal. Maar goed, Henny, ja. Antwoord.
1: Ja, ik heb weer een mooi nummer. Althans, ik, mijn zoon Martijn, die vindt het hele mooie muziek. En die wou graag het liedje horen van...
0: Waylon Jennings.
1: Ja, Willie...
0: Ja, nee, dat is goed. Keurig. Ja,
1: dat hij kan altijd in de war met die naam van die man, hè? Waylon Jennings.
0: Nee, maar dan kan ik best begrijpen dat je zoon dat leuk vindt.
1: Ja, nee, ja, dat snap ik. Ja, dat vind ik leuk. Leuk compliment.
0: Ja.
1: Maar even wacht, het nummer gaat over The Devil on the Loose. Het nummer komt uit 1985. Het verscheen op het album Turn the Page. Het gaat over de wereld om ons heen, waar het allemaal mis lijkt te gaan. In het nummer wordt het een beetje vergeleken met de duivel die losgaat en overal rondgaat. Een lekker stevig country nummer, helemaal in de stijl van Waylon Jennings. Hier is Waylon Jennings met The Devil's on the Loose.

0: Oké, okay, leuk. Devil on the Loose was dat, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal, ja.
0: Van de Harvey Man. Nou, nee.
1: Waylon Jennings.
0: Heb ik gedeeltelijk gelijk.
1: Ja, je hebt gedeeltelijk gelijk, ja. Jullie waren met z'n vieren.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja.
2: Maar je miste er drie.
0: Ja, die
1: ja
0: drie.
1: Dat klopt, ja.
0: Team, als ik jou zeg Mason Ramsey. In de supermarkt. Weet je nog wat er gebeurde?
2: Ja, zeker. Er was een klein ventje.
0: Ja.
2: En die pakte een microfoon en die begon daar te zingen.
0: Van Hank Williams Senior.
2: Hank Williams Senior,
0: en
2: ja.
0: En dat is miljoenen keer gedownload.
2: Nou, ik heb het een half miljoen keer gedaan. Dus. Ja,
0: maar dat was toch heel bekend, hè?
2: Ja.
0: Want je zag het overal.
2: Je zag het
0: maar dat is alweer een tijdje geleden. Maar ja, toen was je nog een teenager. Een tiener, laat ik het zo zeggen. En ik zet er even bij. Die had internetfame opgedaan bij de supermarkt. En toen deed hij het nummer Lovesick Blues van Hank Williams Senior. Zong hij door de microfoon, door de microfoon speakers van de supermarkt.
3: Ja.
0: Ja, ja, kan je het vinden, jongen?
3: Well,
0: met een kinderstemmetje.
2: Ja.
0: Ja, mooi. Dus miljoenen keer gedownloaden en iedereen werd er gek van. En zodoende kreeg hij natuurlijk miljoenen volgers. Dat is praktisch zat. En toen de jongen.

0: everyone.
1: We're Lindley Creek
2: from the Ozark Mountains of Southwest Missouri.
3: And you're listening to Countryland,
0: the best in country and bluegrass on Dutch radio.
4: Oh, look, maar we hadden het straks over die Mason Ramsey, weet je zo. Maar ja, goed, nu, hij is ook acteur, hij speelt de televisieseries, zag ik ergens staan. En hij is nu 27, dus hij zal nou wel een beetje een country carrière hebben, denk ik.
5: Ik neem aan van wel, ja.
4: Ja, dat denk ik wel, dat was zo.
5: En dat gun ik hem ook wel, want...
1: Ja, hij klinkt hier toch fantastisch, dit nummer.
5: Ja.
4: Ja.
1: En zijn stem, dus ja.
4: Maar goed, maar laten we het eens even hebben over Johnny Cash. Hebben we er wat over te zeggen? Cash.
5: Oh.
4: Hello, I'm Johnny Cash. Ja, altijd leuk Johnny Cash natuurlijk. Ja.
5: Ik heb die film gezien, jij ook, ja?
4: Oh, van Johnny Cash.
5: Van Johnny Cash, die
4: met
5: die
4: acteurs erin. Ja. Ja. Oh ja, ja, maar die hebben we wel vaker gezien, denk ik. Volgens mij kan je hem ook zo binnenhalen op tv of zo.
5: Ja, zeker. Dat is overal wel te verkrijgen, dus... Ja, dat is wel goed. En ik kijk de muziek die hij brengt. Ik heb al eens vaker gezegd, het is een fantastische zanger. Sommige mensen zeggen van hij is geen country zanger, net als sommige anderen. Maar ik vind Johnny Cash is een zuivere country zanger.
4: Nou, Johnny Cash is Johnny Cash.
5: Ja, oh, dat zeker ook.
4: Weet je, altijd zo het een beetje dat eigen sound en geluid
1: ja,
4: eigenlijk.
1: Ja, dat klopt helemaal.
4: Vind ik eigenlijk, ja. Maar ik vind dat heel leuk. En vooral zijn laatste... Ja, soms krijg je als kippenvel zijn laatste album.
5: Ja.
4: Weet je, wat hij had van die American Recordings. En dat was... Is dit American?

0: Konings. Ja, deze?
1: Ja.
0: Oh, dat is prachtig. En er staan ook partijen.
1: Staat ook Hurt op?
0: Covers over.
1: Hurt.
0: Weet je? Hurt staat er ook te doen.
1: Die is heel mooi.
0: Ja. Maar er staat ook een hele mooie gospel. Ik zie twee gospels staan. Ook een leuk, weet je, het gaat over het Bijbelboek van. Maar goed, dat is wat anders. Maar. Ik zit even naar de tijd te kijken, want we zitten weer op het laatste nummer. En dat vind ik altijd niks aan weet.
1: Nee, maar goed, laten we eerst maar eens gaan luisteren voordat het zover is naar Johnny Cash en Cheer. Stained Letter.

0: Nou, Johnny Cash, hoe kun je mooier eindigen als met hem?
1: Ja, het nummer was niet zo bekend. Ja, nou, als ik het hoort wel.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar het is alleen maar leuk. Kijk, als je dat leuk hebt. Die American Recording, die bestaat uit 5 of 6 albums. Hij, dat hele setje hebt, is hartstikke leuk voor hem,
0: ja,
1: natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Ik zag pas nog weer op YouTube. Daar zat hij in een rolstoel het laatste nummer nog in te zingen.
0: Ja, die documentaire heb ik helemaal gezien.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Dus, het is aandoenlijk.
1: En wist je dat ze zijn hetzelfde jaar overleden? June en Cash. June caught the Cash. Hetzelfde jaar, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is wel zeker. Want jij bent bij zijn graf geweest. Ja, ik ben ook bij zijn kijken daar.
0: Ja, ik heb bij zijn graf gestaan. Toen was het nog niet schoongemaakt. Als we nu weer zouden gaan, dan zou het schoongemaakt zijn.
1: Oh, zo?
0: Ja, het was toen echt helemaal een
2: wildernis.
0: Onkruid.
2: Oh, echt waar?
0: Ja.
2: Oh, ja.
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
1: En er staat ook nog, ik zag een psalmtekst staat erop en zo. Ze waren in hun waren ze nog gelovig.
0: Ja.
1: En als je helemaal doorrijdt langs de kerkhof, dan zag je links dat ruïne waar hij gewoond heeft. Maar dat zei ik al. Daar konden ze niks aan doen natuurlijk, maar die Andy Kip heeft dat af laten branden. Dat is jammer. Ja. Af laten branden, maar ongelukje denk ik.
0: Ja, ik ga mensen bedanken, ja.
1: Wie ga je bedanken?
0: Ik ga jou bedanken.
1: Ja, jij ook bedankt, Tieme.
0: En Henny ga ik bedanken.
2: Ja, graag gedaan.
0: En Johan ga ik bedanken natuurlijk. En Ronald voor het meekijken en meedenken.
1: Hey, Mr. Backup.
2: Yeah.
0: Verleden voor...
1: Koffie, limonade,
0: koffie,
1: thee.
0: Limonade en social media.
1: Oh, dat zijn ze vroeger op het station. Koffie, limonade, thee.
0: Ja, ze zijn wel meer, maar dat zeg ik nooit.
1: Oké, maar zo hebben we weer een leuke uitzending met elkaar gekregen, denk ik.
0: Zeker.
1: Ik hoop dat mensen genoten hebben van al onze plaatjes.
0: Ja, ik ga het zeggen, mensen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Bye, bye.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie,

Weer twee uur lang het beste uit country en Americana voor je bij elkaar gezocht. We beginnen meteen goed, met een jonge Texaan. Die klinkt alsof hij al 50 jaar meedraait. Verder op dit uur, Ian Noway met het album van de maand. Colter Wall als act van de maand. En drie Nederlandse artiesten die laten horen dat je geen Nashville nodig hebt. We gaan los.

Ty Meyers is pas 18, komt van een cattle ranch net buiten Austin. En die ranch zit al 6 generaties in de familie. Stevig fundament dus. Hij pakte op zijn 7e al die gitaar en schreef op zijn 8e zijn eerste songs. Zijn hele 3e album is een eerbetoon aan Willie Nelson. En dat hoor je meteen. Hij opende met Willie's Bloody Mary Morning uit 1974. Dan wordt het pas echt bijzonder, want Willie schuift zelf aan op Write Your Own Songs. Als 3e, Me and Paul, Willie's ode aan zijn drummer Paul English.

Lian komt van het album Canyon Falls Trailer Band, het album van de maand. Dat album past eigenlijk perfect in Crossroads. Ian Noe schrijft vanuit de wereld die hij kent, Oost-Kentucky, de mensen daar, hun verhalen en de soms harde omstandigheden waarin ze leven. Zijn nieuwe album wordt beschreven als een eerbetoon aan de mensen en de cultuur van Appalachia. Geen gelikte country, maar muziek met rafelrandjes en vooral heel veel verhaal.

Lainey Wilson staat inmiddels stevig met beide laarzen in de moderne countrywereld. Met Words Ain't Enough gaat het over een bekend country thema. Soms kun je nog zoveel zeggen, maar woorden lossen niet alles op. En juist dat soort herkenbare situaties maken countrymuziek zo sterk. Wilson weet daarbij een moderne productie te combineren met de traditie van de country waarin ze is opgegroeid.

Joe Sun met Old Flames Can't Hold a Candle to You. Hij bracht het uit in 1978. Zijn versie bereikte nummer 14 op de Amerikaanse countrylijst. Twee jaar later maakte Dolly Parton er een grote hit van. Haar versie ging naar nummer 1, maar daarover meer in het tweede uur.

Twee bekende namen uit de hedendaagse country bij elkaar. Luke Bryan en Luke Combs. Finders Keepers is zo'n nummer dat lekker tussen de moderne Nashville country past. Toegankelijk, stevig, geproduceerd en met twee stemmen die inmiddels behoorlijk wat kilometers op de teller hebben. Het leuke van zo'n samenwerking is dat je twee verschillende generaties uit de huidige countrywereld samen hoort.

0: De act van de maand, Colter Wall. Geboren in Swift Current, Saskatchewan. Niet bepaald de plek waar je die diepe rollende countrystem verwacht. Hij begon songs te schrijven op zijn 13e na het horen van Bob Dylan. Zijn debuut-EP Imaginary Appalachia verscheen in 2015, toen hij pas 19 jaar oud was. En er komt Johnny Boy's Bones vandaan. Zijn stem klinkt alsof hij zo uit een oude bluesplaat is gestapt.
1: Well, I wish I was in the land of cotton. Old times, they are not forgotten. Look away, look away, look away. Dixieland.

Mensen die werken, liefhebben, fouten maken, opnieuw beginnen of gewoon proberen de dag door te komen. En eigenlijk is dat precies wat Ordinary People van Steve Wilkinson zo mooi maakt. Vader Steve is bekend geworden met het trio The Wilkinsons, waar zijn zoon en dochter deel van uitmaakten. Geen grootse verhalen nodig. Soms is het dagelijks leven al interessant genoeg voor een goed country nummer.

0: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Wim van der Vliert is al jarenlang actief binnen de Nederlandse countrywereld. Met 25 Years krijgen we een nummer dat mooi past bij iemand die inmiddels heel wat muzikale kilometers heeft gemaakt. Country is al lang geen Amerikaanse aangelegenheid meer. Ook in ons land wordt prachtige rootsmuziek gemaakt. Daar maken we bij Crossroads graag ruimte voor.

Nog een Nederlandse naam in deze rubriek. Niels Buis met de prachtige titel When the Devil Was Asleep. Alleen de titel roept al een verhaal op. Want wat gebeurde er toen de duivel even niet wakker was? En wat gebeurde er daarna? Dat soort titels houden de fantasie lekker aan het werk. En verhalen vertellen, daar draait country eindelijk altijd om.

trick on me. Tot slot nog een Nederlandse zanger, Hans van der Velde met Here at the Bar. Met zo'n titel zie je het tafereel meteen voor je. Een bar, een drankje, misschien een jukebox op de achtergrond en iemand die zijn verhaal kwijt moet. De bar is in countrymuziek natuurlijk een soort tweede woonkamer. Er zijn liefdes begonnen, relaties geëindigd en heel wat tranen vergoten.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Ian Noway met Tobacco Moon, afkomstig van Canyon Falls Trailer Band. Het album is sterk verbonden met de streek waar Noway vandaan komt en met de mensen en verhalen uit Oost-Kentucky. Noway heeft daarbij duidelijk een voorkeur voor liedjes die niet alleen mooi klinken, maar ook iets vertellen over een plaats en de mensen die daar wonen. Dat maakt Ian Noway een interessante naam binnen de Americana.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Tweede kansen, daar heeft country muziek er natuurlijk nogal wat van. Een relatie die opnieuw begint. Iemand die zichzelf probeert te herpakken of gewoon de beslissing om het verleden achter je te laten. En misschien is dat wel de kracht van een goede country song. Een titel van twee woorden kan genoeg zijn om een heel verhaal in je hoofd te laten ontstaan. Pug Johnson met Second Chances.

0: Hiermee komen we aan het einde van het eerste uur. Een titel met twee uitersten. Mr. Clean tegenover Mr. Mean. Goed tegenover kwaad. Netjes tegenover rauw. Dat soort tegenstellingen zijn natuurlijk prachtig materiaal voor rootsmuziek. Dom Glynn en His Sunday Best zingen erover.
1: Zometeen nog een uur country.

0: country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
1: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: We gaan verder met deel 2 van Crossroads. Colter Wall is meteen weer van de partij. Met niet één, maar twee nummers. Verder horen jullie Dolly Parton's versie van Old Flames, Dean Dillon als songwriter en Josiah Siska die we in de spotlight plaatsen. Genoeg te doen dus, blijf luisteren. We begonnen met Lauren Watkins. I Was Fine Before I Met You is een titel waar eigenlijk weinig uitleg meer bij nodig is. Je kent het gevoel misschien wel. Alles ging prima, totdat die ene persoon je leven binnenkwam. En daarna is niets meer helemaal hetzelfde. Een mooie, moderne countrystem om dit tweede uur mee af te trappen.
1: Dit is Crossroads met de act van de maand.

Colter Wall met nog twee nummers van Imaginary Appalachia. The Devil Wears a Suit and Tie is inmiddels goud gecertificeerd en werd gebruikt in de serie Outer Ranch. Sleeping on the Blacktop verscheen als eerste single van het album en is zelfs platina geworden. Beide songs schreef hij helemaal zelf. Ze laten precies horen waarom hij al vanaf zijn debuut vergeleken werd met Guy Clark en Townes Van Zandt.

0: Nee.
1: Dit is het favoriete album van de maand.
2: De Heidelberg Fisherman's Ball is een mooi voorbeeld van de manier waarop Noé verhalen vertelt. Op Canyon Falls Trailer Band combineert hij persoonlijke herinneringen met verhalen uit zijn omgeving in Oost-Kentucky. Het album heeft zelfs een fictieve band als uitgangspunt, waarmee Noé verschillende personages en verhalen tot leven brengt. Het is Americana, die je niet alleen hoort, maar waarin je bijna een landschap voor je ziet.

0: Een auto en country muziek, dat blijft een gouden combinatie. Dasha neemt ons mee in een 82 Chevy. In country muziek is een auto vaak veel meer dan vervoer. Het is de plek waar je iemand ontmoet, waar je ruzie maakt, waar je afscheid neemt of waar je gewoon instapt en besluit een eind te gaan rijden.
1: Crossroads. Hot stuff.

Van moderne country naar bluegrass. A.J. Lee en Blue Summit met Wish I Could Stay. Akoestische instrumenten, meerstemmige zang. En vooral dat ritme dat de muziek bijna vanzelf vooruit duwt. De titel is tegelijkertijd behoorlijk herkenbaar. Soms zou je ergens graag willen blijven, maar weet je dat je toch moet gaan. Wish I

0: De cover van deze week.
1: We zijn terug bij een nummer dat we in het eerste uur al hoorden. Joe Sun bracht Old Flames Can't Hold a Candle to You in 1978 uit en scoorde ermee een nummer 14 hit. Dolly Parton nam het nummer vervolgens op en haar versie bereikte in 1980 de eerste plaats van de Amerikaanse countrylijst. Dezelfde song, twee totaal verschillende stemmen en twee momenten in de countrygeschiedenis. Eerst Joe Sun, nu dus Dolly Parton.

Een mooie titel, Run Out of Road, voor een countrylied. Want vroeg of laat kom je ergens een keer aan het einde van de weg. Orville Peck combineert zijn karakteristieke stem met een sound die duidelijk uit de klassieke country traditie put, maar tegelijkertijd heel eigentijds klinkt. Dat maakt hem zo interessant binnen de huidige rootswereld.

Dean Dillon, geboren in Lake City, Tennessee, is een van de grootste songwriters die country heeft voortgebracht. Ook al ken je zijn naam misschien niet meteen. Hij schreef meer dan 80 songs voor George Strait, waaronder The Chair en Oceanfront Property, en is medeschrijver van Tennessee Whiskey, dat later wereldberoemd werd via Chris Stapleton. In 2002 ging hij de Nashville Songwriters Hall of Fame in. In 2020 zelfs de Country Music Hall of Fame. Deze keer drie songs van zijn soloalbum Slick Nickel uit 1988. The New Never War of My Sweet Baby. I Go to Pieces and Appalachia Got to Have You Feeling in My Bones. Dean Dillon, een Nashville veteraan die eindelijk zijn eigen songs mag brengen.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Bij Sierra Farrell weet je eigenlijk nooit precies welke muzikale afslag ze neemt. Country, bluegrass, folk, oldtime. Ze putt uit verschillende hoeken van de rootsmuziek en maakt er vervolgens haar eigen wereld van. Pair of Dice past mooi in dat beeld. Een beetje gokken, een beetje risico nemen en kijken waar het leven je brengt.

Een titel die eigenlijk prachtig past bij country muziek, want hoeveel nummers zijn er niet geschreven over het verleden? Maar soms moet je dat verleden ook gewoon afsluiten, een bladzijde omslaan en kijken wat het volgende hoofdstuk brengt. Turn the Page staat op How to Be Me van Colton Bolin.

Tijd voor de rubriek in de Spotlight. Vandaag staat Josiah Siska centraal en we doen dat met twee nummers. Paying Bills en I Saw the Neon Light. Siska heeft een duidelijke liefde voor de traditionele kant van country en bluegrass, maar weet die traditie te verbinden met een eigen tijdse sound. Deze twee titels laten eigenlijk mooi twee kanten horen. Paying Bills gaat over iets heel alledaags, zorgen dat aan het einde van de maand de rekening betaald is. Daarna stappen we de nacht in met I Saw the Neon Light.

We zijn alweer aangekomen bij het laatste nummer van deze aflevering. Priscilla Block met Maybe Next Time, Honey. Misschien de volgende keer, schat. Dat klinkt vriendelijk, maar je kunt je natuurlijk afvragen hoeveel daarvan nog echt gemeend is. Want in countrymuziek is afscheid nemen soms heel simpel. Geen lange uitleg, geen dramatische speech, gewoon misschien een volgende keer. Daarmee sluiten we 2 uur Crossroads af.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.